U luisterde naar de afgewezen score die Elmer Bernstein schreef voor de film van Jeremy Kagan uit 1985, The Journey of Nettie Gann, uitgevoerd door een studio-orkest onder leiding van de componist. Volgende week in ongehoorde scores opnieuw The Journey of Nettie Gann, dan hoort u de score die wel werd gebruikt voor deze film, gecomponeerd door James Horner. Samenstelling van dit uur, Kees Hoogenberg.

Muziek uit de soundtrack van Ocean's 12 van de regisseur Steven Soderbergh. Goedemiddag, welkom tot 4 uur bij een nieuwe aflevering van Let's Movie hier op Radio 6. En vandaag dus de soundtrack van Ocean's 12. Een vervolg op de succesvolle Ocean's 11 uit 2001, die ook werd geregisseerd door Soderbergh. Ocean's 12 was in de Verenigde Staten een groot succes, maar viel minder goed bij de recensenten. Er is te horen onder meer in dit nu volgende citaat uit cinema.nl. Eerder dit jaar werd Amsterdam in staat van opwinding gebracht. Julia Roberts, George Clooney en Brad Pitt waren in de hoofdstad te zien tijdens de opname voor Ocean's 12. Meer dan plaatjes van goed gemutste acteurs op mooie locaties heeft de opvolger van Ocean's 11 niet te bieden. Aldus dit citaat uit cinema.nl. Een verklaring voor de tegenvallende kritieken die is te vinden op filmmuziek.be. Dit is de recensie van Arvid Vossen. Vooral als het op het plot aankomt, is de teleurstelling wel te begrijpen. Qua sfeer en montage is de film daarentegen opnieuw schitterend. En veel is te danken aan de psychedelische soundtrack van David Holmes. Van David Holmes had nog niemand enkele jaren geleden gehoord. Maar zijn naam linkt zich toch al aan een groot aantal producties. Hij is afkomstig uit Belfast en startte als DJ van Soul en R&B in Belfast. Naam maakte hij als producer voor acid house en techno muziek. In de jaren 90 evolueerde zijn stijl naar meer jazzy en psychedelische soundscapes. Hij maakte de dance hit The Nero, dat Ennio Morricone's thema uit de film Once Upon a Time in America sampled. Zijn songs werden systematisch gebruikt in films en trailers voor onder andere In the Name of the Father, The Game en Meet Joe Black. Maar het was zijn audiodocumentaire over New York, vol met gesampelde filmmuziek, dat zowat zijn cv werd voor de Hollywoodfilm Out of Sight van Danny DeVito. Daarna volgden Ocean's 11, Analyze That en dan nu Ocean's 12.

Amsterdam, Parijs en Rome. Dat om de wraakzuchtige casino-eigenaar uit Las Vegas, Terry Benedict, Andy Garcia, te kunnen afbetalen. Dat afbetalen, die Garcia die achtervolgde hen al sinds de gebeurtenissen in de vorige film. De scènes die in Amsterdam spelen werden in mei 2004 in de hoofdstad opgenomen. En op station Haarlem, dat voor station Amsterdam Centraal moest doorgaan, compleet met een speciaal naar Haarlem gereden Thalys-trein. Het Amsterdamse gemeentearchief gebruikte de publiciteit rond de opname voor de film om aandacht te vragen voor een VOC-aandeel dat jaren geleden uit het archief was gestolen.

Ja, zo klonk tenslot What Are We Stealing van de soundtrack van Ocean's 12 uit 2002. Dat nummer 12 in die titel van Ocean's 12 dat verwijst zowel naar het volgnummer van de film als naar het aantal bendeleden. De 11 uit de oorspronkelijke film plus Ocean's vrouw Tess. En die wordt gespeeld door, ik noemde haar naam al, Julia Roberts. Een nieuwkomer in de cast was Catherine Zeta-Jones als de Europol-detective Isabelle Lahiri. En Jeroen Krabbé, hij speelde een klein rolletje mee in de film. Ik ga nu verder met een nummer van een van de gastartiesten op deze soundtrack. Luister naar Faust 72 van de Franse band Dynastie Crisis uit 1972.

0: De Franse band Dynastie Crisis uit 1972 met Faust 72. Muziek afkomstig uit de film Ocean's 12 van Steven Soderbergh. Muziek die je hoort in dit programma Let's Movie hier op Radio 6.
1: Agenda.
0: Ja, zo dadelijk gaan we verder met nog meer muziek uit Ocean's 12. Maar eerst, zoals je hoorde, de agenda. Want deze week is het alweer de tweede editie van het Streaming Video Festival. En dat is online te bekijken van donderdag 25 tot en met zondag 28 oktober aanstaande. De organisatie heeft voor die dagen gratis de beschikking gekregen over meerdere megaservers van de grote internetprovider. Deze streamingfilms zijn van tv-kwaliteit en ook goed te bekijken met een eenvoudige internetverbinding. Het festival is dus niet in bioscoop of theater te zien, maar in zijn geheel op internet. En dan de locatie, dat is natuurlijk van belang hierbij: www.streamingfestival.com. De eerste editie, dat was een enorm succes en dit jaar worden er ook weer veel kijkers verwacht. Vorig jaar lag de nadruk deels op soundtracks en experimentele muziekvideo's. En dit jaar gaat het meer over de hedendaagse experimentele beeldcultuur. Een aanrader om zeker te gaan zien is Rave Against the Machine van James Harvey. Een film over de muziekscene van nu in Sarajevo. Net als vorig jaar maakt DJ Technician de bumpers met elektronische muziek. Toegang is gratis als je internet hebt. Je surft dus naar www.streamingfestival.com van donderdag 25 tot en met zondag 28 oktober.

En zo klonk dit nummer 72904, The Day Of, van David Holmes, de componist van de soundtrack van de film Ocean's 12. De soundtrack die we vandaag draaien in Let's Movie hier op Radio 6. Die David Holmes is een Noord-Ierse DJ, muzikus en componist. Geboren als jongste uit een gezin van 10 kinderen. Voordat hij actief werd in de muziekwereld was hij haarstylist en eigenaar van een café. Holmes begon zijn carrière als DJ op 15-jarige leeftijd in pubs in Belfast. In het begin van de jaren 90 runde hij 2 succesvolle nachtclubs in Belfast, Sugar Sweet en Shake Your Brain. In 1995 bracht Holmes het album uit This Film Scraps Let's Slash the Seats. En dat werd door critici goed ontvangen vanwege het sfeervolle geluid. Een van de liedjes van het album werd gebruikt in de film Pi. Volgens Holmes zelf werd hij voor het album geïnspireerd door filmmuziek. Buiten de 3 Oceans films componeerde David Holmes ook de soundtrack voor The Good German van Steven Soderbergh. Maar Soderbergh was kennelijk niet tevreden met de muziek, want hij vroeg later Thomas Newman om Holmes te vervangen. Verder mixte Holmes nog nummers van bekende artiesten, zoals U2, Manic Street Preachers, Primal Scream, Page and Plant en Ice Cube.

0: Veel muziek uit Ocean's 12 van regisseur Steven Soderbergh. Een vervolg op de succesvolle Ocean's 11 uit 2001. Ook geregisseerd door Steven Soderbergh. Dat allemaal in dit programma Let's Movie hier op Radio 6. Iedere zondag tussen 3 en 4 uur op deze zender Radio 6. Vandaag werd de muziek uitgezocht door Wannes Derven.
1: De zesde.

Downtime was de titel van het nummer van Chuck Prophet. Afkomstig van de cd Soap and Water, de cd van de week hier op Radio 6. De afgelopen week, want vanaf maandag is er een hele nieuwe verse cd van de week. Een hele nieuwe verse zesde. Wat die wordt, dat hoor je morgenochtend in het programma The Beat. Deze cd was getiteld Soap and Water, het meest recente album van de Amerikaanse singer, songwriter en rootsrocker. Rocker Chuck Prophet, een man die net zo goed thuis is in de rijk georchestreerde ballades als in snoeiharde rocknummers. Zo dadelijk na vieren gaan we verder met het programma tussen Swing en Bob hier op Radio 6.

Dit is de Concertzender met het programma Ongehoorde Scores. Met muziek rond de film The Journey of Nettie Gunn uit 1985. Om te beginnen enkele alternatieve delen voor de afgewezen score, gecomponeerd door Elmer Bernstein. Luistert u naar het studioorkest onder leiding van de componist zelf, Elmer Bernstein.

We begonnen dit programma met enkele alternatieve delen voor de afgewezen score voor de film The Journey of Natty Gunn. Deze muziek was van Elmer Bernstein. Dan volgt nu de wel voor de film gebruikte score van de componist James Horner. De reis van Natty Gunn, een film uit 1985. De regie was van Jeremy Paul Kagan en het was een Walt Disney productie. De hoofdpersoon is 12-jarig meisje Natty Gunn. De reis van Natty, die reist van Chicago naar Washington, zo'n 2000 kilometer, op zoek naar haar vader. Nadat ze weggelopen is bij haar pleegvader. Ze raakt bevriend met een wolf. En zo staat ze ook op de poster van de film, met haar arm om die wolf geslagen. Samen hebben ze prachtige avonturen. En vinden vader, natuurlijk. Aan het eind van de film eindigen ze in een hartverscheurende omhelzing op een bergweg.

zag u het voor u, de hartverscheurende omhelzing op de bergweg. U luisterde naar de filmmuziek van The Journey of Natty Gann. U luisterde naar de muziek van James Horner. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenbeerk. Tot slot van dit uur ongehoorde scores, nog enkele delen uit de afgewezen score voor The Journey of Natty Gann, muziek van Elmer Bernstein.

Dit is de Concertcenter. Welkom bij ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. Vandaag deel 7 in de reeks jazz en de film over Andrew Previn. In 1961 naderde de tijd van de onbezorgde comedies in Amerika bijna zijn einde. Maar Paramount Studios produceerde er nog eentje in die mooie ongekende luxe. In The Comedy of Errors van Joseph Anthony, All in a Night's Work, is Shirley MacLaine, net bekroond voor haar sterrol in The Apartment, een meisje van de uitgeversfirma dat een hotel ontvlucht, slechts gekleed in een handdoekje. In dat hotel is bovendien een moord gepleegd. Aan Dean Martin, net gescheiden van zijn partner in lolligheid Jerry Lewis, de taak om zo serieus mogelijk jacht te maken op de mogelijke aanstichter van alle verwarring. Andrew Previn had al op zijn 22e zijn eerste Oscar-nominatie binnen voor de muziekbewerking van liedjes van Harry Ruby en Burt Calmer in Three Little Words. In 1954 volgde een nominatie voor de filmadaptatie van Cole Porter's Kiss Me, Kate. Daarna voor zijn eigen filmmusical It's Always Fair Weather. In 1959 kwam een echte Oscar voor de muzikale supervisie van Lerner's & Lewis Gigi. Een paar jaar later weer gevolgd door zijn tweede Oscar voor de bewerking naar film van Gershwin's Porgy and Bess. In 1961 werd hij genomineerd in alle drie de muziekcategorieën tegelijk, namelijk muziekbewerking voor Bells Are Ringing, eigen originele score voor Elmer Gantry en beste liedje voor Faraway Part of Town uit Pepe. Er was geen muzikalere componist in Hollywood dan Andrew Previn. Voor de komedie All in a Night's Work wilde Previn niet al te grappige muziek componeren. Het zou een dubbelop effect geven dat elke angel uit de misverstanden zou halen. Daarom schreef hij vooral elegante salonmuziek die netjes opgevoede jeugd van de dansles zal herkennen. Over de film All in a Night's Work uit 1961, de muziek van Andrew Previn, en hij dirigeerde hier uiteraard zelf het studioorkest.

Muziek van Andrew Previn uit de film All in a Night's Work uit 1961. Het meisje en de twijfelaar luidt de geestige vertaling waaronder het romantisch drama Two for the Seesaw in Nederland werd uitgebracht. Een seesaw is een wipwap. Dat zou net te dubbelzinnig klinken, hoewel wippen in 1962 nog gewoon een kinderspelletje was. Een twijfelaar is een bed waar net geen twee personen in passen. Dat is wel echt een woord uit de jaren 60. Het gevolg dat je of op elkaar moet liggen of alleen slapen. Two for the Seesaw is een film uit 1962 van Robert Wise, de muzikale regisseur van West Side Story van een jaar eerder. Het verhaal gaat over een jurist die doelloos door New York zwerft, gespeeld door Robert Mitchum, sinds zijn vrouw van hem wil scheiden. In Greenwich Village loopt hij net zo'n outcast tegen het lijf. Een povere danseres, net als in All in a Night's Work, gespeeld door Shirley MacLaine. Samen proberen ze er iets van te maken. Andrew Previn schreef er een zwoel nachtelijke score voor, inclusief een veelzeggende ballade, Second Chance. De tekst is van Dory Langdon, later bekend als Dory Previn, de vrouw van. Jackie Kane zingt het nummer waarvoor de Previns een Oscar-nominatie kregen. Dit is allemaal over de film Two for the Seesaw uit 1962. Andrew Previn dirigeert een studioorkest met als solisten Ewan Ramsey, trompet, Ronald Lang, tenorsax, Dick Nash, trombone, Ed Lustgarten, cello.

in de Sound of Movies bij de Concertzender vandaag in het teken van Andrew Previn voor de 7e keer in de serie Jazz in de Film. Ten slotte uit de film Two for the Cecil zijn muziek uit 1962. Hij dirigeerde hier ook een studioorkest met als solisten Johan Ramsey, Ronald Lang, Dick Nash en Ed Lustgarten. De Sound of Movies bij de Concertzender, samengesteld zoals altijd door Kees Hoogenberg.

Bij de Concertzender kunt u weer gaan luisteren naar een aflevering van de Sound of Movies. Voor de 323ste keer jazz in de film. En voor de 7e keer gaan we aandacht besteden aan de filmmuziek van Georges Delerue. Op een langspeelplaat paste vroeger zo'n 30 tot 40 minuten muziek, maar vaak is er veel meer muziek opgenomen waarvoor destijds geen ruimte was op het vinyl. Wanneer er plannen ontstaan om een soundtrack opnieuw uit te brengen, op cd dan in dit geval, wordt er op de originele tapes vaak extra muziek aangetroffen. Een voorbeeld hiervan is de cd met de bande originale du film die dit jaar verscheen van de actiefilm L'Homme de Rio. Philippe de Broca regisseerde in 1964 Jean-Paul Belmondo als Durval in een spionagefilm die zich voornamelijk afspeelt in Brazilië. Delerue, de componist van dienst, schreef oorspronkelijk een ouverture van meer dan 3 minuten voor de titelrol. In de uiteindelijke montage van L'Homme de Rio kreeg de générique, zoals de Fransen de main title noemen, een veel kortere variant. Maar nu kunnen we dus Delerue's eerste opzet laten horen en het nummer heet Patacuda en het wordt gedirigeerd door de componist zelf.

In 1977 maakte de Belgische regisseur Jean-Claude Tramon zijn eerste film, Le Point de Mire. Het is een politieke thriller naar het boek Le Photographe, die voor de internationale markt de titel Focal Point kreeg. Al deze titels duiden op het zoeken naar focus door een persfotograaf. En deze fotojournalist komt onder verdachte omstandigheden om en zijn weduwe, gespeeld door Annie Girardot, gaat zelfstandig op onderzoek uit. Maar niemand blijkt te vertrouwen. Georges Delerue componeerde een score vol verwijzingen naar personages en situaties in verschillende stijlen. Hieruit draaien we twee thema's, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Delerue. Het eerste is een jazznummer dat als cocktailachtergrond wordt gebruikt en het tweede begint als spanningsmuziek om uit te monden in een motiefje in driekwart maart voor de weduwe wier point of view bepalend wordt voor de plot van Le Point de Mire uit 1977.

Regisseur François Truffaut leert in de eerste jaren van de Nouvelle Vague, rond 1960, Georges Delerue kennen. Truffaut vindt in Delerue zijn lijfcomponist. Hoewel Delerue vooral goed is in geserreerde, klassiek aandoende muziek, smokkelt hij waar mogelijk jazzy stukjes in de films van Truffaut. We zetten enkele thema's achter elkaar uit drie films die Truffaut begin jaren 80 maakte. In 1980 regisseert de cineast Catherine Deneuve en Gérard Depardieu in Le Dernier Métro. De thriller speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog, waar een theaterdirecteur onderduikt in zijn eigen schouwburg. Om het naargeestige Parijs tijdens de Duitse bezetting te schilderen, zet Delerue een jazzy toon in. En dan volgt een stukje source music uit La Femme d'à côté, een liefdesdrama uit 1982. Hierin speelt Gérard Depardieu tegenover Annie Girardot. En ze hebben vroeger een relatie gehad en komen, inmiddels met anderen getrouwd, toevallig naast elkaar te wonen. De tuin verbindt beide huizen, wat voor spanningen zorgt natuurlijk. En bij een gardenparty klinkt vrolijk aandoende jazz. En als laatste hoort u twee thema's uit Vivement Dimanche. Truffaut draait de film in 1983 en ook hierin speelt Annie Girardot de hoofdrol als secretaresse, nu tegenover Jean-Louis Trintignant, haar baas. Ze ontwikkelen een romance midden in een moordmysterie. De man wordt ervan verdacht de geheime minnaar van zijn echtgenote te hebben gedood, maar zijn loyale secretaresse helpt hem. Voor de dubieuze rol van die echtgenote weeft Delerue jazzy schema's door zijn spanningscores. Delerue dirigeert een studioorkest in Le Dernier Métro, La Femme d'à Côté en Vivement Dimanche.

Duc de Guise. U hoort het ensemble Muziek Oblique. De nieuwe muziek van Arthur Honegger, muziek voor Napoleon. Een spectaculaire historische Franse film van Abel Gans uit 1927. Uitvoerende het CSR Symfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano.

Dat was muziek voor de film Napoleon, muziek van Arturo Naguère. U hoorde het CSR Symfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano. En die gaan ook het volgende spelen, namelijk ook van Arturo Naguère, de score voor Crime de Châtiment. Een film van Pierre Chenaille uit 1934, naar de roman van Dostoevsky.

En met deze score voor de film Crime et Châtiment van Arthur Honegger, een film van Pierre Chennai uit 1934 naar de roman van Dostoevsky, uitgevoerd door het CSR Symfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano, besluiten we deze aflevering van Tussen Concertzaal en Filmtheater voor de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Dit is de Concertzender met tussen concertzaal en filmtheater. Klassieke filmscores. Deze keer aflevering 2 met klassieke filmscores van Arthur Honegger. En we beginnen met de complete score, L'idée genaamd, voor een korte film van Bertolt Bartosz uit 1932, naar de roman van Frans Mazereel. U hoort telkens het Slovaaks Radiosymfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano.

Muziek van Mascagni, die veel in films gebruikt werd en wordt, is het intermezzo uit zijn Cavalleria Rusticana. U hoort weer het Londerzeel Jeugdsymfonieorkest onder leiding van Peter Himpe.

Kijkend naar Santa Teresa van Bernini schreef Pietro Mascagni Visione Lirica. Een kort symfonisch gedicht uit 1923, geïnspireerd op een beeldengroep van de beeldhouwer Gian Lorenzo Bernini. Het Londerzeel Jeugdsymfonieorkest staat onder leiding van Peter Himpe.

dan kunt u nu luisteren naar het lied Ballata op tekst van een onbekende dichter. Mascagni schreef dit en u hoort nu de uitvoering door Anastasia Tomaszewska-Skipis, sopraan, en Fausta Chianti, piano.

Welkom bij een nieuwe aflevering van Cinema Take. Dit is de eerste van een onregelmatige reeks afleveringen met recent verschenen soundtracks. Met vandaag nieuwe soundtracks van Daniel Hart, Colin Stetson en Johan Johansson. De muziek voor de film The Green Knight uit 2021 werd verzorgd door Daniel Hart. Hart haalt voor deze film inspiratie uit middeleeuwse muziek en integreert ook meer hedendaagse avant-garde invloeden door middel van elektronische klankconstructies. Zo creëert hij een soundscape die uniek en nostalgisch is. In deze soundtrack wordt gebruik gemaakt van meerdere strijkinstrumenten, houtblazers, een harp en een draailier en verschillende percussie-instrumenten. En samen met synthesizers en vocaalwerk komt The Green Knight tot leven.

Dat was muziek van Daniel Hart voor The Green Knight. Colin Stetson schreef de score van de horrorcomedy The Menu. The Menu speelt zich af op een afgelegen eiland waar een van de meest exclusieve restaurants ter wereld is gevestigd. Het restaurant trakteert de gasten op een meergangenmenu van de beroemde chefkok Julian Slovik, gespeeld door Ralph Fiennes. Maar terwijl de groep welgestelde eters de ene conceptuele maaltijd naar de andere proeft, wordt het duidelijk dat het menu van chef Slovik meer inhoudt dan op het eerste gezicht lijkt. Met dezelfde perverse vrolijkheid als de chefkok uit de film zet Colin Stetson sierlijke soundscapes met ongebruikelijke instrumenten neer. Glazen worden bespeeld met eetstokjes, pannen worden als percussie gebruikt en hierdoor krijgt elke gang voor de gasten van chef Slovik een unieke stem. Een stem die alsmaar excentrieker en verontrustender wordt.

We gaan verder met de soundtrack van de film Spencer van regisseur Pablo Larraín. Hierin speelt Kirsten Stewart de rol van Diana Spencer, beter bekend als Lady Di. De film toont het beklemmende leven dat ze als prinses van Wales leidde. Een leven dat eindigde met het auto-ongeluk in 1997. Dat overigens niet in de film wordt getoond. Johnny Greenwood's soundtrack maakt gebruik van gitaar, piano, snaarinstrumenten en percussie en sluit perfect op haar leven aan. De composities haken in op de controle die anderen over Lady Di willen hebben en de vrijheid waar ze naar hunkert. Het contrast tussen beiden levert een fraaie spanningsboog op en een knetterende ontlading, zeker in combinatie met de dicht op de huid gefilmde beelden. De film loopt ervan over en de soundtrack werkt op de juiste manier op je zenuwen.

Deze aflevering van Cinematek wordt afgesloten met Johnny Greenwood's titelnummer van de film Licorice Pizza van Paul Thomas Anderson. Een van Greenwood's meest melodieuze en romantische stukken. Het zoete, semi-autobiografische karakter van Licorice Pizza is voor zowel Paul Thomas Anderson als Johnny Greenwood atypisch. Meestal begeeft Greenwood's muziek zich in een grimmige, donkere wereld. Maar deze korte melodie past heerlijk in een krachtige soundtrack, met onder meer Nina Simone, The Doors en Chuck Berry. De score voelt aan als een warme zomerdag en past bij de toon die de film vanaf de eerste scène zet. De perfecte manier om deze aflevering van Cinematek mee te eindigen.

Cinematek werd samengesteld door Robin Poln. Het programma kwam tot stand in samenwerking met Muziekweb Rotterdam. De speellijst plus verdere informatie is te vinden op onze website www.concertzender.nl.

Dag luisteraars, dit is een nieuwe aflevering van Cinematek. De in IJsland geboren Johan Johansson was een met veel prijzen bekroonde componist, muzikant en producent. Hij overleed vrij plotseling in 2018. Zijn grootste bekendheid kreeg hij met zijn filmmuziek. Filmmuziek waarin hij vaak elektronica vermengde met klassieke orkestraties. De soundscores werden vaak gekenmerkt door barokke klankstructuren, minimalistische toonreeksen en op drone gebaseerde elektro-akoestische arrangementen. We beginnen deze aflevering met Mandy. Dat is de tweede film van Panos Cosmatos. In Johansson had Cosmatos een componist gevonden die echt bereid was de meest extreme geluiden te creëren. Ik citeer Cosmatos: Johansson ging veel verder en ik vermoed tot aan de grenzen van zijn verstand om de muziek voor deze film te maken. De soundtrack van Mandy heeft raakvlakken met black metal, dreigende ambient, doom drone en doordringende orkestraties. U hoort nu eerst het liefdesthema uit deze film.

Tijdens het schrijven van de score voor Arrival raakte Johansson geïnspireerd door het concept van taal. Maar dan wel de cirkelvormige visuele taal die de aliens in de film spreken. Hij besloot dat de beste manier om dit concept over te brengen menselijke stemmen waren. Stemmen die zo gemanipuleerd zijn dat ze bijna onherkenbaar zijn. Johansson werd specifiek geïnspireerd door een stuk met de titel Stimmung Modell 11, geschreven door de Duitse componist Karl-Heinz Stockhausen in 1968. Dit stuk maakt gebruik van herhaalde cellen en cirkelvormige loopmotieven in combinatie met tape loop experimenten en boventoonzang. Hier is Arrival.

La mort de Jean Valjean. In dit programma, tussen concertzaal en filmtheater, luisterde u naar de filmmuziek die Arthur Honegger in 1934 voor de 4,5 uur durende film van regisseur Raymond Bernard schreef. De film Les Misérables. Dit werk werd nu gespeeld door het Slovaaks Radiosymfonieorkest Bratislava, onder leiding van de Zwitserse dirigent Adriano. Dit werk werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenburg.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Met voor de 309e keer jazz in de film. En voor de 7e keer besteden we aandacht aan filmmuziek van Ennio Morricone. Slalom duidt op skiën en inderdaad speelt de komische misdaadfilm Slalom zich af in de Italiaanse Alpen. En de film is in 1965 geregisseerd door Luciano Salzi. En het brengt het verhaal van een brave echtgenoot, gespeeld door Vittorio Gassman, die met kerst met zijn vrouw op wintersportvakantie gaat naar Sestriere. Hij moet nodig tot rust komen, want hij leidt aan allerlei fobieën. Zijn broer gaat mee, een rol die wordt gespeeld door Adolfo Celi. En omdat hij in hetzelfde jaar de schurk speelt in Thunderball, kun je al vermoeden dat er ongelukken gaan aankomen. Ennio Morricone componeert gezellige ritmes die de associatie wekken met snelle ritjes in sleden en jingle bells. De buisklokken en elektrische gitaren geven Slalom de allure van een James Bond film, maar dan één om te lachen. Want de brave huisman komt al op de heenreis in de trein de eerste verleidsters tegen. En later worstelt hij met valse dollarbiljetten bijvoorbeeld.

Dat was muziek die Ennio Morricone componeerde voor de film Slalom. Ook Gli Intoccabili uit 1969 is een misdaadfilm, maar dit keer een keiharde. De Engelse exporttitel luidt overigens niet The Untouchables, wat de letterlijke vertaling zou zijn voor Gli Intoccabili. The Untouchables is wel, zoals u wellicht weet, de titel van de beroemde gangsterfilm uit 1987. Maar het is wel louter toeval dat Ennio Morricone ook daarvoor de score componeerde. Deze Gli Intoccabili uit 1969 heet in het buitenland Machine Gun McCain. En dat is niet voor niks. De hoofdrol van Hank McCain wordt gespeeld door John Cassavetes, die een jaar eerder ook al had gespeeld in de Italiaanse productie Bandits in Rome. En hiervan kunt u de score nog beluisteren op de site van de concertzender onder Jazz in de Film, nummer 305. John Cassavetes speelde in deze tijd zoveel mogelijk hoofdrollen in niet-Engelstalige films om geld te verdienen voor de films die hij in Amerika zelf wilde regisseren. Hank McCain gaat na 12 jaar gevangenis mee in een plan van zijn zoon om een casino in Las Vegas te beroven. Hij weet niet dat de zoon ook banden heeft met maffia-clans aan de westkust en de oostkust, dus raken ze ingeklemd tussen familiehoofden Peter Falk en Gabriele Ferzetti. Ennio Morricone benadert de heistfilm als een spaghetti western, wat gezien de dorre natuur in Nevada best toepasselijk is. U hoort eerst drie thema's uit Gli Intoccabili en daarna ter vergelijking meteen een motief uit de film L'Alibi, die in hetzelfde jaar werd gemaakt, in 1969 dus. Vittorio Gassman en Adolfo Celi, die een jaar eerder samen speelden in Slalom, regisseerden met L'Alibi samen een drama over een reunie van drie vrienden na 15 jaar. Ze speelden die vrienden ook zelf. En de derde is Luciano Lucignani, die bovendien ook mee regisseerde. Ennio Morricone kent iedereen goed en combineerde alle stijlelementen uit zijn score voor Once Upon a Time in the West uit 1968 in een soepel cocktailjasje, een mondharmonica, een vrouwenstem, fluiter, gitaar en klavercimbal. Hij dirigeerde het ensemble zelf. Als gezegd hoort u dus drie thema's uit Gli Intoccabili en een motief uit L'Alibi.

U hoorde een ensemble onder leiding van Ennio Morricone in een uitvoering van 3 thema's uit Gli Intoccabili en een motief uit L'Alibi. In 1969 stonden Ennio Morricone en Dario Argento op dezelfde titelrol van een spannende film, namelijk Comandamenti per Umgangster. Dario Argento was toen nog scenario-schrijver. En een jaar later maakte hij zijn eerste film, als regisseur dus, die in het buitenland bekend werd onder de titel The Bird with the Crystal Plumage. En vooral dankzij de zeldzame soundtrack-LP van Ennio Morricone werd deze film dus bekend. In 1971 werken Morricone en Argento weer samen, en wel voor Argento's tweede horrorfilm, Il Gatto a 9 Corde, De Kat met de 9 Staarten, zoals de film in Nederland heet. De titel slaat op een farmaceutisch bedrijf waar genetische experimenten worden gedaan. Tegelijk onthult de titel dat er 9 personen te maken hebben met een raadselachtig ongeluk in dat laboratorium. 2 journalisten, gespeeld door de Amerikaanse acteurs Carl Malden en James Franciscus, komen toevallig op het spoor van een doofpotaffaire, waardoor ze zelf het doel worden van de moordenaar. En al deze raadsels worden optimaal in de muziek versterkt. Ennio Morricone componeerde een regelrechte avant-garde score, waarin de luisteraar hoogstens houvast heeft aan de geplukte contrabas die zelf een zoekende hoofdrol speelt. We horen ook de menselijke stem in de muziek, zwoel als een kat of kermend als een kraai.

En zo klonk die, de score voor de film Cato a Nove Corde. Wanneer maar mogelijk experimenteerde Ennio Morricone met atonale muziek, zoals we zojuist hebben kunnen horen. Toch vroegen de meeste films, en vooral de regisseurs en het publiek, om zijn meest meezingbare thema's. Ter vergelijking met Morricone's avant-garde draaien we de ballade die hij componeerde voor het politieke drama Sacco e Vanzetti. In 1971 regisseerde Giuliano Montaldi de acteurs Riccardo Cucciola en Gian Maria Violante. Als de anarchisten Nicola Sacco en Bartolomeo Vanzetti, die in 1920 ter dood werden veroordeeld voor roof en moord, terwijl ze juist daarvoor onschuldig waren. Het politieke proces is nog altijd een schandvlek op de Italiaanse justitie. De biografische film is een pamflet die de gemoederen in beroering bracht. Dit is mede te danken aan Ennio Morricone die een zangstuk componeerde dat klassiek is geworden. Het wordt ook nu nog bij protestmanifestaties en begrafenissen gezongen. Here's to you. En in de film wordt het ten gehoor gebracht door protestzangeres John Baez. Zij schreef ook de Engelse tekst die naar Italiaanse traditie soms even uit het ritme valt. Het koor I Cantori Moderni di Alessandroni begeleidt haar in de originele versie, gedirigeerd door, jawel, Morricone. En direct daarna hoort u de Franse versie ter illustratie van het succes dat de film had in linkse kringen. En ook hier dirigeerde Morricone een studioorkest.

Dat waren achtereenvolgens I Cantori Moderni di Alessandroni met John Weiss, gedirigeerd door Ennio Morricone. En direct daarna heeft u geluisterd naar de Franse versie. Ook hier dirigeerde Morricone een studioorkest. De titel was Here's to You. Ter afsluiting van deze uitzending nog een thema dat door Ennio Morricone, ook weer in 1971, werd gecomponeerd voor de biopic Verushka. Poesia di una donna. Het is een min of meer gefantaseerde biopic over het leven van het Europese supermodel Verushka, gemaakt door modefotograaf Franco Rubartelli. Het thema heeft de titel Poem of a Woman, naar de ondertitel van de film Poesia di una donna. Ennio Morricone dirigeert in deze uitvoering het BBC Studio Orkest.

Deze muziek van Ennio Morricone die komt dus uit de film Verusca, Poesia di una donna. Heeft geluisterd naar een BBC studioorkest gedirigeerd door Morricone zelf. Tot zover deze aflevering van The Sound of Movies, Jazz in de Film en wel gewijd aan muziek van Ennio Morricone. Het programma werd samengesteld door Kees Hogenberg, techniek Dirk Winkel.

U heeft de tune vast herkend. Hier is ons programma tussen Concertzaal en Filmtheater, gevuld met klassieke filmscores. Vandaag deel 2 in onze kleine serie klassieke scores van Bernard Herrmann. Hij leefde van 1911 tot 1975. Hij is vooral bekend geworden door zijn scores voor de films van Alfred Hitchcock. Aan hun jaarlange samenwerking kwam plotseling een eind toen Hitchcock aan het einde van zijn carrière vond dat het aan muziek van Herrmann lag dat zijn films niet meer zo goed bij het publiek aansloegen. U kunt nu muziek uit 6 scores horen en die worden allemaal uitgevoerd door de Los Angeles Philharmonic onder leiding van Esa-Pekka Salonen. We beginnen met de prelude voor de film The Man Who Knew Too Much, waarin James Stewart en Doris Day de hoofdrol speelden.

Dat was de prelude voor de film The Man Who Knew Too Much. We gaan verder met nog zo'n prachtige score van Bernard Herrmann, dit keer voor een film uit 1958 van Hitchcock, Vertigo. Hoofdrollen ook weer voor James Stewart, maar dit keer was de blonde dame Kim Novak.

Dat was Vertigo. Nu muziek uit weer zo'n wereldberoemde Hitchcock-film uit 1959, North by Northwest. Hoofdrollen waren er voor Eve Marie Saint en Cary Grant.

en dan nu muziek voor Hitchcock's snijdend spannende suspensefilm Psycho. Het is een film uit 1960. De hoofdrollen waren er voor Janet Leigh en Anthony Perkins.

Uit de score voor de originele film van Blade Runner, waaruit u zojuist delen hoorde, zullen vage echo's in de soundtrack van de nieuwe Blade Runner film uit 2017 te horen zijn. En hetzelfde gebeurt in het verhaal dat zich ontvouwt op het scherm. Met hun soundtrack kiezen Hans Zimmer en Benjamin Wallfisch voor een subtielere benadering van motieven uit het verleden. In de soundtrack hebben ze ruimte voor meedogenloze digitale stormen en houden ze genoeg ruimte vrij voor de schoonheid van het universum. U hoort daarnaast ook nog Elvis Presley's Can't Help Falling in Love en de eenzame Frank Sinatra klassieker One for My Baby and One More for the Road. Songs die de soundtrack vormen van misschien wel de beste scène in de film. Een scène die ook een directe link legt met de vorige film.

U heeft geluisterd naar Cinematheek. Het programma werd samengesteld door Robin Pon en het programma kwam tot stand in samenwerking met Muziekweb Rotterdam. De speellijst en daarbij ook nog meer informatie is te vinden op onze website concertzender.nl. Zoekt u dan in de gids naar Cinematheek.

De Amerikaanse tv-serie Twin Peaks van regisseur David Lynch stopte in 1991, na slechts 2 seizoenen. De serie groeide in de jaren hierna uit tot een cultklassieker. Het enthousiasme was dan ook groot toen Lynch in 2017 een 3e seizoen aankondigde. De soundtrack was als vanouds gevuld met de epische soundscapes van Angelo Badalamenti. Maar in het 3e seizoen werd er meer gedaan op muziekgebied. Regelmatig werden nummers integraal opgevoerd, midden in de afleveringen door bekende artiesten. Sharon Van Etten, Nine Inch Nails en Au Revoir Simone waren enkele van die artiesten die in de fictieve Bang Bang Bar optraden. En daarnaast zijn er meer muzikale verrassingen in de serie. De Poolse klassieke componist Krzysztof Penderecki bijvoorbeeld. En er zijn de vervreemdende klanken van Dean Hurley, die u net hoorde, met wie David Lynch veel heeft samengewerkt. In deze aflevering van Cinematheque gaan we u meenemen in de ambivalente wereld van David Lynch's Twin Peaks: The Return.

Dat was tot slot Sharon Van Etten met het nummer Tarifa. Er volgt nu muziek uit één specifieke aflevering van Twin Peaks The Return van David Lynch. Episode 8 is een aflevering die kijkers uitdaagt om de schoonheid ervan te waarderen, zelfs als we het niet helemaal begrijpen. De aflevering kan vergelijkingen aan met de eindsequentie van Stanley Kubrick's 2001 A Space Odyssey en Jonathan Glazer's Under the Skin. De aflevering is een soort associatieve tocht die dood en verderf mengt met duistere beelden en bijpassende muziek. U hoort onder andere Christoph Penderecki's Threnody for the Victims of Hiroshima, de Nine Inch Nails vanuit de Bang Bang Bar en een stuk van Dean Hurley.

The Scarlet Letter. We lieten u de score horen voor de film. De score die uiteindelijk niet gebruikt werd voor deze film. En deze muziek was van Elmer Bernstein. Hij dirigeerde ook het Studio Orkest. U heeft kunnen luisteren naar het programma Ongehoorde Scores. En het werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenbirk. In een ander kunt u natuurlijk nalezen op onze site www.concertzender.nl. De volgende keer in Ongehoorde Scores de wel voor de Scarlet Letter gebruikte score van John Barry. Tot de volgende keer.

U herkent de tune en u weet dat ik u welkom ga heten bij The Sound of Movies. We zijn toe aan deel 194 van Jazz in de Film. En vandaag hebben we het over Piero Piccioni. Adieu la compagne uit 1960. Wat moet het voor grote actrices toch leuk zijn om prostituees te spelen? En dan helemaal wanneer de dames in het filmverhaal hun beroep niet meer kunnen uitoefenen. Nou, dan hoef je ook niet in je blootje in beeld. Na het sluiten van hun bordeel door de overheid willen vier nog heel energieke vrouwen een restaurant openen. En dat gebeurt in Adieu e la compagne, een komedie van Antonio Pietrangeli uit 1960. Titelkarakter Adieu wordt gespeeld door Simone Signoret en haar metgezellinnen uit de filmtitel zijn Sandra Milo, Emanuela Riva en Gina Rovere. De Engelse titel is echter niet voor niets Hungry for Love. Het blijkt namelijk dat het voor een oude hoer niet makkelijk is haar verleden achter zich te laten. Er blijven maar oude klanten komen die meer willen dan eten. Componist Piero Piccioni zorgt voor heerlijke restaurantmuziek.

Piero Piccioni tapt voor de misdaadfilm Mafioso uit een totaal ander vaatje. Al zijn jazzwortels zijn duidelijk te onderscheiden in de voortdrijvende spanningsmuziek. Alberto Sordi speelt onder regie van Alberto Lattuada in 1962 een goedmoedige fabrieksarbeider die vanuit Milaan terugkeert naar zijn moederland Sicilië. Tja, en daar blijken nogal wat onvereffende rekeningen op hem te wachten. U hoort twee tracks uit de score, die werd gedirigeerd door Luigi Orbini.

I tre volti betekent letterlijk drie gelaten. De film met deze titel werd in 1965 voor de internationale markt dan ook uitgebracht onder de titel Three Faces of Woman. En de woman, oftewel de vrouw, is prinses Soraya Esfandiari Bakhtari, de tweede echtgenote van de laatste shah van Perzië. Ze acteert en haar gezicht staat groot op het affiche. De film is een drieluik van drie Italiaanse regisseurs: Michelangelo Antonioni, Mauro Bolognini en Franco Indovina. Componist Piero Piccioni kreeg opdracht om de drie episodes aan elkaar te breien. Het huwelijk van prinses Soraya was in 1958 door Shah Mohammad Reza Pahlavi ontbonden omdat het kinderloos was gebleven. Na de ongelukkige scheiding was Soraya naar Parijs vertrokken om een carrière als filmster te beginnen. In 1964 bracht ze haar memoires uit onder de titel Princess Soraya, Autobiography of Her Imperial Highness. In Il Tre Volti speelt Soraya zichzelf en twee andere vergelijkbare karakters. Het eerste deel van de film heet Il Provino. Soraya doet een screentest. Dino De Laurentiis speelt zichzelf als filmproducent. Deel 2 lijkt ook geïnspireerd te zijn door Soraya's echte leven. En in Gli Amanti Famosi vindt haar personage na de scheiding van haar rijke man het mondaine leven terug. En dat dankzij een romanschrijver, gespeeld door Richard Harris. Deel 3 is misschien wel wishful thinking. In Latin Lover krijgt een welgestelde dame in Rome tegen haar wil door het reisbureau een professionele minnaar toegewezen. De echte prinses Soraya overlijdt op 69-jarige leeftijd schatrijk, maar kinderloos in München. En dat heb ik het over 2001. Haar enige erfgenaam, haar alcoholische broer Bejan, sterft een week later, naar eigen zeggen, omdat hij nu niemand meer had om mee te praten. Piero Piccioni kwam vermoedelijk bij I Tre Volti terecht dankzij regisseur Mauro Bolognini, met wie hij in 1960 al had samengewerkt voor Il Bel Antonio. En dat hoorde u in een vorige aflevering al. Piccioni was echter ook geknipt voor deze taak omdat hij zich kon uitleven in een breed scala aan luxe muziekjes. We zouden het tegenwoordig lounge noemen. Of misschien is salonmuziek voor deze kringen een adequatere omschrijving. U wordt in ieder geval getrakteerd op bossa nova, samba, jazz en blues in lyrische toonzetting. Ondersteuning komt van het romantische koor I Cantori Moderni di Alessandroni met als soliste Edda Dell'Orso. Zij zou 3 jaar later wereldberoemd worden dankzij haar vocalen op Morricone's soundtrack voor Once Upon a Time in the West.

my sleeve, no mustache to see me.

It's Always Fair Weather. Compositie uit 1955 van Andre Previn, die ook het MGM Studio Orchestra dirigeerde. Verder hoorde u Gene Kelly, Dan Daly, Michael Kidd, Dolores Gray en Sid Charisse zang. Designing Women componeerde Previn in 1957. En die muziek is ook gebruikt als source music in de films North by Northwest uit 1959 en The Prize uit 1963. Luister naar een studioorkest onder leiding van Jerry Goldsmith.

Designing Women uit 1957 van Andre Previn. Muziek die ook gebruikt is als source music in de films North by Northwest uit 1959 en The Prize uit 1963. Het studioorkest stond onder leiding van Jerry Goldsmith. Dan besluiten we deze Sound of Movies nu met een compilatie van verschillende filmthema's. We beginnen met Kiss Me Stupid uit 1964, Perez Prado en his orchestra. Dan Irma La Douce uit 1963, The Moving Target uit 1966, een studioorkest onder leiding van de componist André Previn en tenslotte Jenny, Lady Randolph Churchill uit 1974, uitgevoerd door de London Symphony Orchestra.

Tot slot van The Sound of Movies hoorde u muziek van Andre Previn uit verschillende filmthema's. De laatste was Jenny, Lady Randolph Churchill uit 1974 in een uitvoering door de London Symphony Orchestra. En meer informatie is natuurlijk te vinden op onze website www.concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. U dacht het al met deze tune waarschijnlijk. Het wordt aflevering 193 in de serie Jazz in de film. En voor de derde keer besteden we aandacht aan Georges Delerue. De Franse componist Georges Delerue, geboren in 1925 en overleden in 1992, schreef de muziek voor meer dan 200 films. En daaronder waren er 11 voor regisseur François Truffaut. Filmmakers werken namelijk graag samen met dezelfde componist, omdat de muziek psychologische diepgang kan aanbrengen in situaties en personages, wat veel moeilijker is door camerawerk of montage. Het was Truffaut's tweede film, na Les Quatre Cents Coups, waarmee in 1959 de Nouvelle Vague was geopenbaard. Truffaut vroeg Delerue de muziek te schrijven die wordt gespeeld door het hoofdpersonage. En dat is de pianist uit de titel. Die noemt zich Charlie en het is een rol van Charles Aznavour. De score is daardoor helemaal verweven met de film. Charles Aznavour voert de muziek van Delerue dan ook zelf uit. Hoewel zijn personage ooit een beroemd concertpianist was, is hij na de dood van zijn vrouw vervallen tot een teruggetrokken honky-tonky-pianist in een bar. Charlie is stiekem verliefd op Lena, de serveerster. En wanneer zij na hun werk samen over de donkere straten lopen, begeleidt Delerue hun voetsporen ritmisch met fluit en gitaar. En in de jazz zit ook de spanning van de film noir. Gangsters achtervolgen Charlie. De film heet niet voor niets Schiet op de pianist, als sardonische variant op het gezegde dat in saloons hing: Don't shoot the piano player. We hebben in de tweede aflevering met muziek van Georges Delerue in september 2003 al delen uit de score voor Tiré le pianiste gedraaid. Nu is de complete muziek beschikbaar, inclusief de liedjes gecomponeerd en gezongen door Bobby Lapointe en Félix Leclerc. U hoort eerst de originele versie van de muziek, uitgevoerd door Georges Delerue et son orchestre. En daarop volgt een nieuwere, meer orchestrale weergave van twee tracks door de London Sinfonietta, dat onder leiding staat van Hugh Wolf. In 1997 is een nieuwe uitvoering van de cafetaria muziek en de finale van de score van Georges Delerue uitgebracht in de Film Music Series van het label Nonesuch. Zoals gezegd hoort u de London Sinfonietta onder leiding van Hugh Wolf, met als solisten Fred Hirsch piano, Doug Weiss bas en Matt Wilson drums. En dat is een uitvoering van 1996.

U hoorde muziek uit de film Tirée sur le pianiste, 1960. Georges Delerue was zijn filmcarrière eigenlijk nog maar 1 jaar voor Tirée sur le pianiste begonnen. In 1959 had hij de modernistische wals geleverd aan Hiroshima Mon Amour voor Alain Resnais. Dat thema zorgde voor zo'n melancholieke vervreemding dat Delerue meteen opviel als nieuwe componist. Hij kreeg al snel nieuwe opdrachten, al vroegen die opdrachtgevers aanvankelijk vooral om oppervlakkige deuntjes. Het Canadese label Cinemusique heeft onlangs EP'tjes teruggevonden en gedigitaliseerd, heruitgebracht op cd, met thema's die Delerue tussen 1959 en 1960 componeerde voor een serie romantische films over jongeren. Aanvankelijk schreef hij nog samen met een gerenommeerde componist en arrangeur, Alain Goraguer, voor Le Bel Âge van regisseur Pierre Cast. In Nederland en België uitgebracht onder de verleidelijke titel Die Schone Leeftijd bevat het verhaal zwoele nachtclubdansjes op vibrafoon. Omdat het gaat over de pogingen van twee vrienden om 4 meisjes in Saint-Tropez te versieren.

Dat was de muziek van Elmer Bernstein voor The Silencers. Een actiecomedie van Phil Carlson uit 1966 naar de roman van Donald Hamilton over geheimagent Matt Helm, een rol van Dean Martin. U hoorde een studioorkest onder leiding van Elmer Bernstein met zang van Vicky Carr op teksten van Mac David. We laten u nog een kort fragment uit The Silencers horen in een arrangement van Ernie Freeman en Gene Page.

U hoorde een fragment uit de score van The Silencers. Muziek van Elmer Bernstein in een arrangement van Ernie Freeman en Gene Page. Dan nu Elmer Bernsteins muziek voor From Noon Till Three. Een romantische en komische western van Frank D. Gilroy uit 1976. Met een bankoverval, een paardendiefstal, een mooie weduwe en meer standaard western elementen. In de hoofdrollen Charles Bronson en Jill Ireland. Het studioorkest staat onder leiding van Elmer Bernstein en gezongen wordt er door Elmer en Ellen en Jill Ireland.

Tot zover de muziek van Elmer Bernstein voor de romantische en komische western From Noon Till Three met Charles Bronson en Jill Ireland in de hoofdrollen en met zang van Elmer en Allen en Jill Ireland. De eerste twee nummers hoorden daar overigens niet bij. Dat was een vergissing van onze kant. Die kwamen uit de film Cannon for Cordoba. Dit was The Sound of Movies voor de concertzender, samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Beste luisteraars, welkom bij Cinematheque, het programma voor de liefhebber van hedendaagse filmmuziek en soundtracks. Vandaag muziek van Max Richter. Richter heeft in de loop der jaren heel veel soundtracks voor films en tv gemaakt. Hij werd erg bekend met zijn score voor Ari Folman's Waltz with Bashir uit 2007. Hij won er een Golden Globe mee. En in deze film verving Richter een standaard orkestrale soundtrack door synthesizer gebaseerde geluiden. Hij won hiermee de European Film Award voor beste componist. Waltz with Bashir is een belangrijke en artistiek goed ontvangen animatiefilm van Folman. De muziek werd vrijwel onmiddellijk verboden in Libanon toen de film uitkwam. De film combineert klassieke muziek, muziek uit de jaren 80, realistische graphics en surrealistische scènes met illustraties die uit strips lijken te komen. U hoort enkele stukken van de soundtrack.

Het chanson Pour qui, pourquoi dat u als laatste hoorde kwam dus uiteindelijk niet in de film terecht. Regisseur José Giovanni verklaarde dat hij niet meer wist waarom dat eigenlijk was, maar hij wilde zangeres Nicolette wel een nieuwe kans geven. Hij bood haar een rol aan in zijn volgende project, niet als zangeres, maar als actrice. En de film heet Un aller simple en werd gedraaid in 1971. Het is een misdaaddrama dat van geen enkele kant klopt, geeft de filmmaker toe. Het verhaal neemt halverwege een radicale wending. Een mislukte dief wil op het goede pad komen, maar een laatste roof gaat totaal de verkeerde kant op. En dat wordt al bezongen in het chanson op tekst van José Giovanni zelf. Het lied heet dan ook niet voor niets Un aller simple, oftewel enkele reis. Het wordt gezongen door Gilles Dreux. François de Roubaix schreef de muziek waaruit het noodlot en de onvermijdelijke dood spreekt. En op het einde van de film klinkt het chanson weer, wanneer het de hoofdpersoon begeleidt naar het schavot.

Dat François de Roubaix van oorsprong gitarist was, werd al duidelijk uit zijn score voor Un Aller Simple, die u zojuist dus heeft gehoord. Als bewijs voor de gitaarkunsten van de jonggestorven de Roubaix besluiten we deze uitzending met zijn score voor La Rapace uit 1968. Ook dit is een film van regisseur José Giovanni. Hij kreeg het boek Birds of Prey van John Garrick in handen en vond het een ideaal project voor acteur Lino Ventura. En toen geen van zijn collega's toehapte, deed hij de regie maar zelf. La Rapace is een politieke thriller die zich afspeelt in een Latijns-Amerikaanse bananenrepubliek in 1938. Lino Ventura speelt een koele huurmoordenaar die in opdracht van de rebellen de zittende president moet elimineren. François de Roubaix vond in de score zijn eigen niet nader te duiden Zuid-Amerika uit. Hij nam de muziek op in Mexico, maar combineerde het gitaarspel met de zang van de Peruaanse groep Los Incas en hij voegde er eigen fluiten, mondharmonica en mondharp aan toe.

Filmmuziek was dit van François de Roubaix. Hij stond centraal in deze aflevering van The Sound of Movies. Oftewel jazz in de film, oftewel dus muziek van François de Roubaix. Voor de vijfde keer overigens. Als laatste hoorde u zijn scores voor La Rapace van regisseur José Giovanni uit 1968. Samenstelling van dit programma Kees Hogeberg.

U luistert naar de Concertzender, waar we verder gaan met een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Aflevering 130 kunt u gaan beluisteren in de reeks Jazz in de Film. En met een 12e aflevering over de beroemde Amerikaanse filmcomponist Elmer Bernstein. Die leefde van 1922 tot 2004. We beginnen met de score voor de film Some Came Running. En dat is een romantisch drama van Vincente Minnelli uit 1959. U hoort een studioorkest onder leiding van de componist zelf.

U hoorde een studioorkest onder leiding van Elmer Bernstein en hij dirigeerde de score voor de film Some Came Running, die hij dus ook zelf heeft gecomponeerd. Deze film is een romantisch drama van Vincente Minnelli uit 1959. We gaan nu luisteren naar source muziek, music, moet ik eigenlijk zeggen in het Amerikaans. En dat is muziek die binnen het filmverhaal is te horen door de personages. Die maakt dus deel uit van het verhaal. En het is source music voor de film Some Came Running. U hoort daaruit de kermismuziek en die is uiteraard gecomponeerd door Elmer Bernstein, die ook nu weer een studioorkest leidt.